0: Kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, wow.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

0: 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF.

0: In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groente en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige

0: tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro!
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

anderen zou zeggen, die hazes is bekend. Zolang we de

0: What?
1: Another Rockwalla production.

0: Met het NOS-journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik.

0: de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden.

graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdiende met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer, volop

0: van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Dit is Link.

elke zaterdag van 10 tot 11 een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van D66.

Go West, afkomstig van het studioalbum Very uit 1993. De enige Pet Shop Boys CD die ooit de nummer 1 positie in de Britse albumcharts haalde. Het is een cover van The Village People die het in 1979 uitbrengt. En in Nederland is Go West goed voor de top 10. En Victor Willis, de leadzanger van Village People, is maandag 6 juli op 74-jarige leeftijd overleden. Een toepasselijke plaat ook in de Pride-periode die nu in Nederland is begonnen. En de startplaat van vandaag. Want collega Pieter liet vorige week de Chainsmokers horen met Let You Go. We gaan dus, maar waar gaan we vandaag naartoe? Dat merk je aan de hand van de muziek. Ook al roept de volgende plaat juist die vraag op.

Uit de allereerste versie van Het Schaap met de Vijf Poten uit 1972 hoorde je Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard, Piet Reumer. En die tekst die ze zingen, ja, het lijkt nog steeds actueel. Peter Allen die gaat naar Rio de Janeiro in Brazilië. En dat lijkt me een heel goed plan. Ga je mee?

En van Rio de Janeiro in Brazilië neem ik je graag mee naar februari 1977. Want toen kwam het tweede album van Robert Long uit onder de titel Levenslang. De arrangementen zijn gemaakt door Erik van der Wurf, die ook veel met Herman van Veen samenwerkte. Het album werd bekroond met een platina plaat en een Edison. En er werden zo'n 250.000 exemplaren van verkocht. Waar wou je heen gaan? Zingt Robert Long samen met Nelleke Burg.

zal ik maar weggaan. Kan beter weggaan. Begrijp het zelf nog niet. Geloof me dat ik van je hou. En toch doe ik je stil.

0: Het thema van deze week is...
1: Ga of gaan in het Engels. Of in het Engels is het go. Maar welke betekenis heeft gaan eigenlijk? Gaan betekent primair zich in een bepaalde richting bewegen. Meestal van de spreker af. Of lopen of van plaats veranderen. En daarnaast wordt het veelvuldig gebruikt als hulpwerkwoord om voornemen en een toekomstige handeling, bijvoorbeeld ik ga eten, of een geleidelijke verandering aan te duiden. Go away en alle afgeleiders is een thema wat veel in liedjes voorkomt. En daarvan komen er vandaag nog een aantal voorbij. Show You the Way to Go is een nummer geschreven door Gamble en Huff, opgenomen door de Jacksons voor hun eerste debuutalbum The Jacksons, uitgebracht als single in 1977. Laat me het je laten zien, laat me je de weg wijzen. Ik heb veel gelezen en gehoord en nu ben ik klaar om je het te laten zien.

0: The Jacksons met Let Me Show You The Way To Go. Gaan, go is dus vandaag het thema. En ik ga nu naar Jentel Schieman en Christine de Boer. Beter bekend als het muzikale cabaretduo Jentel en de Boer. Die schrijven en zingen liedjes en maken theater. En waar gaan zij met ons naartoe?
1: Gaan.

0: En bij wijze van spreken dat ik ouders heb met prieeltjes in de tuin, net als bij de Great Gatsby. Mm. En zo'n lange tafel met eten, net als bij Pat Urin.
1: Dat is bij Bertolli.
0: Nou, dat is ook bij Pat Urin.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Meemaken of niet, gaan we er nog meemaken of niet.
0: Je weet nooit wat het leven nog in petto heeft.

0: laten. Maar op zich zijn wij wel in de positie om een hit te scoren, hè? En daar dan heel rijk van te worden. Net als Nick en Simon.
1: Ja, maar dan moet je ook op van die piratenfeesten spelen, hè? Dat ze dan allemaal met bier gaan gooien en zo.
0: Echt?
1: Ja.

Bijna alweer tijd voor de kofferbak van deze week. Die stilstaat bij wat als je weggaat. Maar eerst nog even een smeekbede van Casey met zijn Sunshine Band. Die ons vraagt nog even te blijven en juist niet weg te gaan. Wat verwarrend toch allemaal vandaag in deze uitzending.

0: kofferbak.
1: De plaats in de kofferbak van vandaag is een afgeleide van dit klassieke nummer van Franz Liszt. De Hongaarse Rhapsodie nummer 6. Herken je welk nummer ik bedoel wat vandaag nu te beluisteren is in de kofferbak?

0: misschien herken je het een heel klein beetje. Ik heb het over Numekite Pa. En dat is uitgebracht en geschreven in mijn geboortejaar 1959 door Jacques Brel. Het werd in 1966 naar het Engels vertaald door Rod McEwen, die muzikaal dicht bij de uitvoering van Jacques bleef, maar textueel niet. En McEwen's versie is aanzienlijk anders dan de originele Brel-tekst, omdat het gebaseerd is op het contrasteren van wat er zou gebeuren als je weggaat met wat er zou kunnen gebeuren als je blijft. In de originele Franse versie smeekt de zanger juist dat zijn geliefde hem niet verlaat en is hij meer soepel en bijna zelfvernederend. En de titel Ne me quitte pas vertaalt zich als verlaat me niet. Hoewel de McEwen-versie teksten heeft die in de buurt komen van het oorspronkelijke sentiment, zijn de Franse teksten veel somberder. Jacques Brel zingt: laat me de schaduw van je schaduw worden, de schaduw van je hand, de schaduw van je hond. En Rod McEwen vertaalt dat wat lichter naar: ik zou de schaduw van je schaduw zijn geweest als ik dacht dat het misschien mij aan je zijde had gehouden. De Engelse vertaling laat ook een gedeelte van de originele versie weg, waarin de zanger zijn geliefde smeekt om hun relatie een tweede kans te geven. En Dusty Springfield, die nam haar versie op van het vertaalde nummer If You Go Away op haar derde studioalbum Where Am I Going in 1967. Waarbij de Engelse teksten werden gecombineerd met enkele van de originele Franse versen en komt daarbij dichter bij Jacques Brel dan de vertaling van Rod McEwen. Verlaat me niet, ik ga niet meer huilen, ik ga niet meer praten en zal me daar verstoppen om naar jou te kijken, dansen en glimlachen en naar jou luisteren.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai

0: Nee. We blijven nog even tot 11 uur natuurlijk. We gaan naar ACTA en de Munnik. En dit lied van hun is uitgevoerd met het Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker. Het is de titelsong van de speelfilm...
1: Vandaag ben ik gaan lopen.
0: In Oranje.

0: Je hoorde de a cappella groep Straight No Chaser, die opgericht werd in 1996 aan de Indiana University in Bloomington. Hun naam werd geïnspireerd door het titelnummer van het album van Thelonious Monk uit 1967. En Straight No Chaser, hun groepsnaam, is een populaire Amerikaanse slangzin die vaak wordt gebruikt bij het aanvragen van een drankje. En de 10 mannen zongen hun versie van de Disney-klassieker uit de film Frozen.
1: Is Link, met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
0: Daar luister je inderdaad nog steeds naar. Spreekwoorden en gezegden die te maken hebben met gaan of go. Aan de haal gaan is ergens mee vandoor gaan. En dan hebben we ook nog aan de slag gaan, dat is ergens mee gaan starten. En als de berg niet tot Mohammed komt, dan zal Mohammed tot de berg gaan. Dat is genoeg nemen van wat er beschikbaar en mogelijk is. En deze had ik nog nooit gehoord, maar ik vond het wel heel leuk. Als de stok stijf staat, is de uil gaan vliegen. Zit je eenmaal met de erectie, dan is de wijsheid ver te zoeken. En als warme broodjes over de toonbank gaan, nou, dan gaat iets heel erg goed en dan verkoopt het erg goed. Bergafwaarts kan iets gaan, dan gaat het steeds slechter. Bijvoorbeeld met iemands gezondheid. Ja, dat hoop je niet dat gebeurt natuurlijk. En boven de pet gaan is je als je ergens iets niet van begrijpt. Je kunt ook buiten je boekje gaan. Nou, dan doe je meer dan toegelaten. En als je de bietenbrug opgaat, ja, dan faal je. En dan ga je ten onder met misschien wel heel zwaar verlies. De laatste van vandaag in de spreekwoorden en gezegden in Link. Dat is de pijp uitgaan. Dat betekent dat je min of meer, ja, sterft. Dat is niet zo best natuurlijk. Wij gaan door tot het gaatje, ofwel tot het einde van het uur is bereikt. En dat doen we dus samen. En dat doen we samen met Joost Nuissel.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Klein Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Mijn Dozijn. En in dit programma hebben we hier iemand in de studio die een fraaie lijst heeft samengesteld. Rustige muziek en ook wat opwindende en meer de wilde muziek. We gaan een leuk uurtje tegemoet. De gasten van vandaag is geboren in Bunnik. Ze noemt zich ook een Bunnikenees. Daar heeft ze 8 jaar gewoond met haar gezin, ouders, broer en zus. Op haar 8e jaar is ze verhuisd naar Doorn. En ze typeert haar gezin als een echt buitengezin. Dat betekent actief buiten, veel wandelen. En verder heeft ze natuurlijk in haar jeugd ook aan sport gedaan. Paardrijden, volleybal. En van nature bijna een dierenliefhebster, want er waren altijd dieren in huis. En paardrijden stond centraal in haar jeugd. Na de HAVO, VWO, is ze niet gaan studeren, maar heeft ze haar hart gevolgd. Ze is gaan werken. En ze heeft me verteld dat ze heeft geleerd via het werken. Een echte autodidact. Niet via de studie, maar via allerlei levenservaringen. Allerlei banen heeft ze gedaan. Uiteindelijk is ze terechtgekomen bij de jaarbeurs, waar ze ook allerlei functies heeft bekleed. En tenslotte is ze daar eerste lijns manager geworden, nadat ze dus, zoals ik al zei, van alles heeft gedaan bij de jaarbeurs. Na een grote reorganisatie, helaas voor haar, is ze ontslagen, net als alle andere eerste lijns managers. Maar het heeft ook weer een nieuwe horizon gebracht. Ze is zich gaan specialiseren, ze is zich gaan richten op de wereld van de zorg in combinatie met paarden. En de kwetsbare groepen kregen steeds meer haar aandacht. Ze heeft ervaring opgedaan dus in het management en met gevoel en hart voor kwetsbare groepen

0: En je luisterde naar Ten Sharp en dat was de eerste keuze van mijn gast van vandaag, Caroline Visser. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, en jouw lijst staat nu centraal.
1: Ja.
0: En de eersteling, dat was de nummer 12.
1: Ja.
0: Ten Sharp.
1: Ten Sharp, ja. Ja.
0: Mooie Nederlandse band.
1: Vooral en ook echt een heel mooi nummer, hoe die opgebouwd is.
0: Ja.
1: En het helpt mij soms door moeilijke tijden heen met Ten Sharp.
0: Mm-hmm.
1: En dan word ik weer blij als ik dat nummer hoor. Dus het, vandaar dat hij in mijn lijst staat.
0: Ja, en welke elementen van dit nummer helpen je?
1: Nou, de opbouw van het nummer, maar vooral ook gewoon You Were Always On My Mind.
0: Ja.
1: Dus dat stuk. Dus ja, dat blijft elke keer weer. Dus soms, vandaag mocht hij gelukkig weer terugkomen.
0: Ja, op de 12e plaats.
1: Op de 12e plaats, dat wel.
0: Is er trouwens echt een lijst van 12 naar 1? Of zijn het nummers die hier allemaal aan het hart liggen?
1: Nou, het zijn wel nummers die allemaal aan het hart liggen. Maar het is wel van 12 naar 1. Dus ik heb wel gekeken welke het meest aan mijn hart liggen.
0: Een,
1: en waarom.
0: Een beetje een persoonlijke hitparade op dit moment.
1: Dit is een persoonlijke hitparade, ja.
0: Dan gaan we naar In Excess.
1: Ja.
0: Ja. Vertel, hoe ben je tot deze keuze gekomen?
1: Ik heb ze een keer meegemaakt. Nou, een keer, dat is jaren geleden. Bij een festival op het strand. En er was een festival met meerdere bands. Was In Excess er ook eentje van.
0: Oh, dat was in Zeeland.
1: Ja, was in Zeeland, ja. En ja, de indruk die hij gemaakt heeft en die zij gemaakt hebben als band. Toen waren ze nog opkomend.
0: Ja. Yeah.
1: En ook zijn muziek vind ik echt wel heel erg pakkend. En opzwepend op sommige momenten. Dus vandaar In Excess.
0: Vandaar die keuze.
1: Ja.
0: En dan hebben we daarna een nummer dat heet My Sacrifice. Maar we gaan eerst luisteren naar In Excess. Daar komt hij, daar komt hij. Vanuit Zeeland moeten ze natuurlijk komen. Ja, daar zijn ze. Ja.

0: My Sacrifice van Creed. Vertel.
1: Ja, ik in de jeugd, zeg maar op de middelbare school, had je bij ons twee soorten groepen. Je had de dijkers en je had de kakkers, zeg maar. Ja. En de dijkers, dat vond ik een iets leukere groep. Alleen hun muziekstijl was iets meer richting de gitaren. Dus daardoor ben ik wel een beetje geïnfecteerd met gitaarmuziek. En ik vind dit nummer van Creed gewoon een van de beste van hun daarin.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik ook heel fijn om te
0: je
1: horen.
0: Je houdt erg van de gitaarmuziek.
1: Ja, dat ga je zo meteen wel merken het komende uur. Dat vooral en, dan,
0: en vooral de elektrische gitaar. De elektrische gitaar. Hou je ook van de akoestische gitaar? Of
1: zeker.
0: Van de Spaanse flamenco klanken?
1: Ik kan echt wel de Spaanse flamenco klanken waarderen. Die zit alleen niet in mijn lijstje. Mm-hmm. Maar er zit een artiest in het lijstje die akoestisch echt geweldig mm-hmm. is. Dus die komen we zo meteen tegen.
0: Die komen we zo meteen tegen. En nu gaan we over naar God is a DJ van Faithless.
1: Ja, gewoon een geweldig nummer. En Maxi Jazz, helaas niet meer onder ons, een geweldige zanger in dit verhaal.
0: Dus daar gaan we gewoon van genieten.
1: Daar gaan we
0: het
1: gewoon
0: is gewoon
1: genieten.
0: Een geweldig nummer.
1: Het is gewoon
0: nummer.
1: Een
0: Klaar.
1: Geweldig nummer. Gaan we van genieten.
0: Daar gaan we naar luisteren. Henk, ga je gang.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Ja, eventjes, hier zijn we weer terug trouwens. We vielen er eventjes uit, maar we zijn eventjes bezig met het oplossen van een paar technische problemen. En Henk die heeft enkele zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd, maar hij blijft gestaag werken om tot een oplossing te komen. Trouwens, we hebben er net geluisterd naar Metallica.
1: En Metallica gaat nog komen. Hè?
0: Die gaat nog komen, zie je. Nu ben ik ook al in de war.
1: Ja.
0: We hebben geluisterd naar God is a DJ.
1: Ja.
0: En daar hebben we het al over gehad. Maar Metallica gaan we straks krijgen.
1: Ja,
0: en kun je daar iets over vertellen dan?
1: Ja, ben ik ook al jaren fan van.
0: Ja.
1: En ik heb ze ook een paar keer mogen meemaken op Pinkpop. En er was een, denk een jaar of 10 geleden, een memorabele Pinkpop. Waarbij het terrein dreigde met onweer en zo. En
0: dat herinner ik me.
1: Ja, zij waren de laatste act. En ik was er met een broer en een vriend.
0: Mm-hmm.
1: En we hadden echt een hele goede plek vooraan. Maar met het onweer moesten we dus echt wel wachten. Dus was even afwachten of het toch wel zou lukken of niet.
0: Was ook een beetje spannend natuurlijk.
1: Het was heel spannend, ja. Erik Corton heeft alles goed begeleid. Want je hebt 60.000 man daar staan.
0: Ja.
1: En met de vertraging hebben ze het podium schoongemaakt. En ze hebben bij de gemeente gevraagd om de vergunning te verlengen. Want anders mocht Metallica niet meer spelen.
0: Nee, nee.
1: Dus het was echt een hele memorabele bijeenkomst.
0: Uiteindelijk is het wel doorgegaan.
1: Het is doorgegaan.
0: En heb je kunnen genieten.
1: Het was echt een waanzinnig concert. Maar we stonden in 10 centimeter water uiteindelijk.
0: Maar het is wel grappig dat je dat soort dingen dan meemaakt. Want dat blijft dan in je geheugen.
1: Ja, blijft altijd hangen. Ik heb ze een paar jaar later nog een keer meegemaakt bij Pinkpop als laatste. Maar dit was echt wel als je in 10 centimeter water met 60.000 man staat.
0: Ja.
1: En feestje.
0: Hartstikke mooi. Nou, we gaan eens kijken naar Henk of de muziek er inmiddels is. Ja, het was een beetje in het moeras weggezakt. In het water weggezakt door onweer. Maar Metallica komt er nu aan. En je luistert naar de lijst van Caroline Visser.

0: Ja, dat zijn zo'n beetje de laatste klanken van Metallica. Een geweldig nummer, hè? Ik zie jou ook bij wijze van spreken opfleuren en genieten.
1: Ja, klopt.
0: Je wordt er heel vrolijk van, zie ik.
1: Ja, ik word ontzettend vrolijk van hun muziek. Maar ook om de beelden die erbij zijn. Want ik heb een paar keer een concert meegemaakt.
0: Ja.
1: En de ene laatste keer was Pinkpop.
0: Ja.
1: En toen dreigde er ongelooflijk onweer. Het was echt wel een gevaarlijke situatie.
0: Mm-hmm.
1: En Eric Corton die stond er op het podium 60.000 man tot rust te krijgen. En ik had ook echt wel een hele goede plek vooraan. Dus die wilde ik eigenlijk niet opgeven.
0: Ja.
1: Maar het was heel erg onweer met heel veel regen. Na uiteindelijk anderhalf uur vertraging mochten ze alsnog spelen. Nou, dat werd gewoon een heel bijzonder concert.
0: En zijn al die 60.000 mensen gebleven? Of
1: iedereen
0: zijn er toch ook wel mensen naar huis gegaan?
1: Nee, echt iedereen is gebleven. Niemand is naar huis gegaan.
0: Wat een magische kracht vanaf het toneel.
1: Ja, hè? Ja, vind je ook niet, ja.
0: Ja, geweldig. Ja. Metallica hebben we gehad. En nu eventjes kijken naar mijn lijstje. Even kijken. Help me eventjes.
1: Triggerfinger,
0: ja.
1: En die Tom O'Dell.
0: Juist.
1: Ja.
0: Eerst iets over Triggerfinger.
1: Ja, ook een bijzondere band uit België. Drie man sterk, ook weer wat stevige gitaren, maar heel veel humor als ze op het podium staan. Ik heb een paar weken geleden ze nog meegemaakt in Paradiso in Amsterdam. En eigenlijk was Paradiso te klein voor hun muziek, zeg maar. En het is gewoon een hele goede band, een hele goede drummer, twee gitaren met een geweldige zang.
0: Ja.
1: En ook als zij op het podium staat, is gewoon genieten.
0: En waar komen ze vandaan?
1: België.
0: Uit België?
1: Het is een mooie
0: Vlaamse
1: band. Ze zijn ooit bij Giel Beelen beroemd geworden vanwege een cover van een nummer. Wat absoluut niet hun stijl is. Maar daar hebben ze echt wel een vlucht gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: I Follow Rivers.
0: Mm.
1: En een van de dingen die de drummer toen deed was met een lepeltje in een kopje tikken.
0: Oh ja.
1: En daar zijn ze zeg maar in Nederland is de baan vrijgekomen voor hun of de weg vrijgemaakt. En ze zijn inmiddels niet meer weg te denken. Ze waren laatst ook bij Pinkpop weer op het hoofdpodium, de mainstage.
0: Oké. Daarna Tom O'Dell.
1: Ja, een heel mooi nummer. Ja,
0: dat is weer wat rustiger. Weer.
1: Ja. Ja, weer rustiger. Wat ik aan Tom O'Dell mooi vind, is de emotie die erin zit. En ook dit nummer is een hele mooie maat zit erin. Hij heeft een hele mooie stem. En dat pakt me dan ook weer. Dus dan hoeft er niet meer gierende gitaar in te zitten.
0: Dat hoeft niet altijd.
1: Nee, dat zal je verrassen verderop nog. Maar Tom O'Dell is gewoon een heel mooi nummer.
0: Ja.
1: En zijn stem pakt gewoon heel erg.
0: We gaan luisteren naar Triggerfinger en daarna Tom O'Dell.

0: Ja, we gaan al walsend dit nummer uit van Tom O'Dell. Prachtig nummer waarin hij zingt over de toestand in de wereld. We gaan het even wat kleiner maken. Jouw toestand in jouw wereld. Heel fascinerend hoe jij hebt verteld aan mij, wat in het begin van de uitzending ook naar voren kwam, dat je gefascineerd bent door dieren en met name door paarden en de relatie met mensen en dat je ook heel veel aandacht hebt gekregen voor de kwetsbare groepen. En die combinatie heb je dus gevonden in de Manege zonder drempels, waar je als bedrijfsleider werkt. Ja, kun je iets vertellen welke persoonlijke ervaringen je daarbij hebt, wat je dagelijks dan eigenlijk ontmoet?
1: En wat ik vooral dagelijks ontmoet, en dat was waar ik door het eerste geraakt was, is de onvoorwaardelijke liefde die of de ouders, of de begeleiders, of de vrijwilligers hebben voor mensen met een intensieve zorgbehoefte. En dat is heel breed. Het kunnen mensen zijn met een meervoudig beperking, niet aangeboren hersenletsel, spierziektes, noem maar op. Vanmorgen ook weer iemand, want ik was heel even in Bennekom, volledig blind. Maar de aandacht die er is voor de medemens op dat niveau, dat is echt, dat vind ik zo mooi om elke dag te zien. En dan ook nog eens een keer de combinatie van wat de paarden dan betekenen voor de doelgroep die bij ons komt. De rust die ze geven, de ontspanning die ze bieden. Heel veel mensen die bij ons komen, die zijn rolstoelafhankelijk. Maar niet alleen rolstoelafhankelijk. Ze hebben ook helemaal geen eigen ruimte, want ze hebben altijd iemand nodig die hun overal bij helpt. En op het moment dat ze op het huisbed liggen, hebben ze gewoon 20 minuten voor zichzelf. Niemand die aan ze zit, niemand die wat van ze wil. Gewoon echt 20 minuten voor zichzelf. En er zijn eigenlijk maar twee onderdelen, of twee sporten om het zo te noemen, waar deze doelgroep vaak wat aan heeft. Dat is of zwemmen, of huisbed rijden. En bij zwemmen moet je ook nog eens een keer omkleden, douchen, droog maken. En eerst gewoon, ik ga op dat bed liggen. Niet gewoon, maar ik word op de bed gelegd. En ik ga gewoon 20 minuten ontspannen.
0: Ja, dus los van de beperkingen.
1: Los van de beperkingen. Dus worden echt meegenomen door de paarden op dat moment. En dan zijn die paarden, die zijn zo ontzettend lief en rustig en ontspannen.
0: Dat is mooi, zo'n connectie tussen mens en dier.
1: Ja, dat is echt geweldig elke dag weer om te zien. Dus dat vind ik gewoon een voorrecht om dat mee te mogen maken.
0: Ja. De Manege zonder drempels in Bennekom heeft ook een eigen website, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, dus ik nodig de luisteraars uit om daar eens naar te kijken.
1: Ja.
0: En je kunt ook altijd op bezoek komen, hè?
1: Je mag altijd aankomen. We hebben een moestuin waar we mee bezig zijn. Ja. En het allerbelangrijkste, we zijn natuurlijk een stichting die afhankelijk is van donaties.
0: Ja.
1: Dus we kunnen elke hulp gebruiken. We zoeken ook nog vrijwilligers. Of het nou is voor de tuin om bij te helpen, of te helpen met de communicatie opzetten, fondsenwerving. Dus neem gewoon contact met ons op en kijk wat je voor ons kan betekenen.
0: Kijk op de website Manege zonder drempels. Je bent van harte welkom daar. We gaan weer over naar de muziek.
1: Ja.
0: Ja, de volgende.
1: Nothing But Thieves.
0: Ja, vertel.
1: Ook een hele goede band en een hele goede zanger, maakt ook goede muziek. En hier komen de gitaren wel weer een beetje terug.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar heerlijk toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, ik zie je nu al glimlachen.
1: Ja, zeker.
0: En daarna hebben we een nummer van Police, Invisible Sun.
1: Ja, nou de Police, dat is echt jeugdliefde. Ik was 15 toen ik naar mijn eerste concert mocht. En dat was de Police in Rotterdam, samen met mijn broer. En het is altijd zo gebleven.
0: Mm-hmm. Dus nog steeds?
1: Nog steeds, ja. Ik kan met veel plezier luisteren. Ze maken geen nieuwe muziek meer, maar inderdaad. Ja, ga ik ook regelmatig naartoe. Ja. Ja.
0: Nou, laten we gaan luisteren. Nothing But Thieves en daarna hebben we de Police.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, dat was 1981, de Invisible Sun van Police. Nou, onzichtbaar is de zon op dit moment niet. Maar wij zitten hier in de studio met onze gast Caroline Visser. En het is haar dozijn die we nu horen. We gaan over naar jouw nummer 3. We komen in de persoonlijke top 3.
1: Ja.
0: Ja, en ja, daar staat een engel.
1: Ja, van Rammstein.
0: Van Rammstein, bezongen door Rammstein.
1: Ja. Ja, en de Matrix film gezien en er kwam muziek van Rammstein naar voren en die had ik nog nooit gehoord. Toen dacht ik, wat is dit voor muziek?
0: Dus, je was helemaal begeisterd.
1: Ik was begeisterd door de muziek van Rammstein, ja. Ook hier eigenlijk ook wel een combinatie van de humor die in de tekst zit. Met toch wel de stevige muziek en ook de waanzinnige shows die ze geven.
0: Oké, Rammstein. En daarna hebben we een nummer dat heet The Fly van U2.
1: Ja. Ook een waanzinnige band. En ook een hele mooie...
0: Heb je die ook ooit zien optreden?
1: Ja, meerdere malen. Ja.
0: Iemand die heel vaak
1: naar concerten gaat. Ja, dat klopt.
0: Nu heeft U2 een heleboel nummers gemaakt. Waarom nu The Fly?
1: Ja, ook weer, toch weer de muziek. En toch wel de specifieke U2-geluid wat hierin zit.
0: Ja, ook het gitaargeluid.
1: Ook het gitaar. Ja, sorry, weer de gitaar, ja.
0: Nou, ik wil het graag een beetje specificeren.
1: Ja.
0: Laten we gaan luisteren naar De Engel van Rammstein. En The Fly van U2.

0: Ja, dan zijn we weer bijna aan het einde gekomen van dit uurtje. We hebben kennis gemaakt met de muziekwereld van Caroline Visser. Veel gitaren, mooie muziek. En wat ook heel opvallend is, dat je heel graag naar concerten gaat.
1: Ja.
0: Bijna alle mensen die gedraaid zijn vandaag, die heb je ook live gezien. Nu heb ik toch een vraag aan je. Is er een bepaald artiest of groep die je nog niet gezien hebt, maar je heel graag naartoe wilt?
1: Ja, die staat op het lijstje. Dat is Nothing But Thieves. Hmm. En die komen in januari. En ik sta op Ticketswap in de hoop dat ik een kaartje te pakken kan krijgen.
0: Kijk, dus eigenlijk wordt het al bijna gerealiseerd.
1: Ja, hopelijk wel, ja.
0: Is er nou ook een artiest of een groep die niet meer bestaan, waar je niet meer naartoe kunt gaan, maar waarvan je denkt, daar had ik eigenlijk naartoe gemoeten?
1: Soundgarden.
0: Kijk, het komt er in één keer uit, hè? Soundgarden.
1: Ja.
0: Niet in je lijst, maar ja.
1: Nee, en de zanger leeft helaas niet meer. Dus vandaar dat het ook niet meer gaat lukken.
0: Dat gaat niet meer lukken, maar dat is wel een groep die je graag had willen zien.
1: Ja.
0: We gaan naar het einde. Ja. Wat is het laatste nummer?
1: Ja, dat is van Sting, Brand New Day.
0: Ja.
1: En Sting is eigenlijk mijn eerste muziekliefde toen ik 15 was. En het is nog steeds gebleven.
0: Ja.
1: En zijn muziek is heel variabel. Jazz, maar ook middeleeuws.
0: Ja.
1: En
0: daar heb je ook een concert van gezien, geloof
1: ik? Daar heb ik ook een concert van gezien, ja. Ja, jaren geleden. Was ook echt de moeite waard.
0: Was dat qua aankleding ook zo?
1: Nee, het was gewoon alsof je in een concertgebouw zat. En daar zat hij op zijn gitaar. En daar zong hij de middeleeuwse muziek.
0: Ja.
1: En dat was het.
0: Dat was het.
1: Ja.
0: Heel sober.
1: Heel sober, maar zijn aanwezigheid is al genoeg om een hele zaal te vullen met duizenden
0: mensen.
1: Dat
0: maakt het helemaal voldoende.
1: Ja.
0: Caroline Visser, hartelijk dank. Je hebt niet alleen de wereld van de muziek aan ons geëtaleerd, maar ook jouw liefde voor de mens en paarden. En vooral ook de combinatie daartussen. En hoe paarden in samenhang met kwetsbare kinderen een heel mooi geheel kunnen vormen.
1: Ja.
0: In de manege zonder drempels, dat is in Bennekom en iedereen is daar welkom. Ze zoeken ook nog vrijwilligers. Dus kijk eventjes op die website. Manege zonder drempels in Bennekom. En we horen Sting. En volgens mij gaan we heel gauw naar het vocale gedeelte toe. Ik ga mijn mond houden en ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Dirk Meijer en hoofdpersoon was Caroline Visser.

0: Rijn Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: Een muziekschoor die zich vaak voor de hitlijsten liet verkorten naar een single versie. Maar vanavond niet. We gaan het vanavond hebben over de pop- en soulmuziek. En met lekkere lange versies. Dat wordt gewoon hartstikke super fijn. Laat daar maar geen misverstand over bestaan. Hier is Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Klokte ruime 8 minuten. Santa Esmeralda. Bam, met Don't Let Me Be Misunderstood. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5. En als het goed is, aflevering 227. En welkom Marcel.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, dat is het eigenlijk.
1: Even nadenken.
0: Het is, nou, wat ook raar is, dit is de derde zomerspecial die we draaien van deze zomer. Maar het is de eerste die we opnemen.
1: Ja, en het is zonnig buiten.
0: Dat is, nou, ik hoop tegen de tijd dat we dit draaien ook.
1: Ook.
0: Het mogen duidelijk zijn, lieve luisteraars. Het gaat over vooraf opgenomen uitzendingen. En dat is deze hele maand juli. Draait het om de long versions. En vanavond verdiepen we ons in de pop en de soul.

muziek, want die hebben heel veel nummers met hele lange duur, maar wel prachtig. In de periode van de 12 inch begon men vaak niet eerst met een remix maken of zo, maar in de beginperiode was dat simpelweg gewoon de LP-versie uitbrengen. Want die was dan heel erg lang. En voor de radio, daar werd dan die single versie voor gemaakt. En dat was vaak een 3 minuten 50 versie of 3 minuten 20 versie van die lange versie van de LP. Nou, daar hebben we er een paar van vanavond. We gaan beginnen met een soul- en poplegende. Hier is Stevie Wonder van het album Inner Visions, Living for the City.

staat op het album Risk, 1979. Chic, Good Times. En die klokt ruim 8 minuten. Het zijn de absolute grondleggers van de discomuziek. Met Mr. Nile Rodgers als frontman. En als ik hier de single versie van gedraaid zou hebben. Ja, dan konden de heren van Dance X morgen gewoon deze albumversie pakken als extended version. Want er bestaat hier dus ook een single versie van. Die was bedoeld voor de radiozenders. Zodat ze het nummertje kort konden draaien. Want radio's moeten vlot door. Behalve wij deze zomer, want wij draaien de volledige versies, de lange versies. En ik heb het al waarschijnlijk in de uitzendingen die u hiervoor heeft gehoord geroepen. Het is weinig kletsen, lekker veel muziek, dus we gaan gelijk door. Veel van de soulgroepen uit de jaren 60, jaren 70, die waagden zich aan een stijl die uiteindelijk psychedelische soul werd genoemd. En dat is een soort kruising tussen soul en progressieve muziek. Het werd aangevoerd door Isaac Hayes, die bij Stax Records de vrijheid kreeg om alle geldende regels rondom een hitplaat los te laten. Met als gevolg dat ook bands als The Temptations en The Isley Brothers soulnummers van een flinke lange duur opnamen. Hier zijn de laatst genoemde The Isley Brothers met Ain't I Been Good To You.

0: En waarom koos je dan voor dit nummer, Harry? Nou, zeg me nou toch eerlijk, dit is toch een heerlijk stukje gitaarwerk wat erin zit.
1: Ik wou net voorstellen om hem nog een keer te draaien, dit nummer.
0: Ja, maar daar moet ik het laatste nummer weer heel veel van afhalen. Oh, ja. Ik beloof je, ik verzin nog ergens een uitzending dat we hem nog een keertje kunnen doen.
1: Ik vind het heerlijk, die snerpende gitaren.
0: Lekker, hè?
1: Ja, echt.
0: Ja, de Isley Brothers, Ain't I Been Good To You? En dat heet dan Part 1. En Part 2 komt van het album Live It Up, 1974. Klokt in totaal ruim 8,5 minuten, 8,37. En hoe werkte dat dan? Nou, vaak werd dan een singeltje uitgebracht van dat nummer. En dan kreeg je Part 1 op kant 1.
1: Ja, draaide je hem om.
0: Ja. Part 2. Maar dan had je dus altijd dat omdraaien. Dus dat betekent dat hij vaak uitgeveed werd. Hè? Dus je miste er een stuk van.
1: Ja.
0: Wilde je het nummer in zijn geheel horen? Ja, dan moest je toch echt het album kopen. En dan kreeg je die twee aan elkaar. En wat maakt het nou psychedelische soul? Nou, het klinkt een beetje alsof ze in de studio 1000 ideeën hadden en dachten we gaan een beetje lopen jammen en dan komt het allemaal bij elkaar, want het heeft tempo wisselingen, het heeft ineens weer ruimte voor een solo ergens, ja. En daarna krijg je toch weer een stukje couplet. Dat vrije, dat maakt het progressiever erin, of het psychedelische misschien wel een beetje soul.
1: Mooi.
0: Lekker, ja. Ik vind het heerlijk. Lieve luisteraars, dat is bijna niet te geloven, maar we gaan richting het laatste nummer van het eerste uur alweer. En dan hebben we er 4 afgetikt, geloof ik, volgens mij, als ik me niet vergis. Dat wordt dit nummer 5 van het eerste uur, als ik me niet vergis.
1: Ja, ik ben me aan het voorbereiden wat ik dadelijk allemaal moet doen.
0: Ik vergis me ook niet, dus zeg maar gewoon ja, klopt gewoon. Het laatste nummer wat we hebben, lieve luisteraars, is een echte klassieker. Ik heb hem menigmaal maakte ik een uitzending over de long versions. En dan stond deze erin en dan haalde ik hem er toch maar weer uit. Omdat ik dacht van ja, maar er zijn nog zoveel andere keuzes die je kan doen. En ik heb overigens ook wel eens iets van de volgende dame die je gaat horen wel in een uitzending gehad. Want ze heeft meerdere hele lange nummers gemaakt. Maar uiteindelijk vond ik, nou, als ik deze zomer afscheid ga nemen van het concept lange nummers, dan moet ik hem een keer gedraaid hebben. Dus moet ik eventjes eerst een waarschuwing eruit doen. Als er op dit moment nog kindertjes zijn blijven hangen van het uur latent talent, dan stel ik voor dat jullie nu eventjes allemaal ruim 16 minuten je oortjes dicht houden. Want dat is bij het volgende nummer wel nodig. Het gaat namelijk, lieve luisteraars, om de samenwerking tussen Giorgio Moroder en Donna Summer. Dat is de dame waar ik het over had. En die samenwerking, ja, die heeft flink wat opzien gebaard vanwege de hoge mate van, hoe zal ik dat nou eens goed omschrijven?
1: Schrijf dat eens goed.
0: Suggestief gekreun.
1: Dat is wel een hele mooie.
0: Ja, het kan heel goed zijn dat ze probeerden een boutje aan te draaien of los te krijgen, wat niet goed lukte.
1: Precies.
0: En dat was wat het geluid maakte. Maar er waren een hele hoop mensen die dachten dat het toch met iets compleet anders te maken had. Giorgio Moroder kwam uit Italië, was een synthesizer pionier, maar vooral heel erg geïnteresseerd in dansmuziek. Hij is ook eigenlijk een beetje de grondlegger van de Italo disco. Dus hij kon heel veel met computers, met samples, met weet ik veel wat allemaal. Hij kwam in contact met Donna Summer, een soulzangeres uit Amerika. En in de samenwerking van die twee ontstond iets wat misschien wel de basis geweest is voor heel erg veel disco muziek. Aan de ene kant het elektronische van Giorgio Moroder en aan de andere kant die soulvolle benadering en stem van Donna Summer. Maar in het nummer Love to Love You Baby, wat toevallig ook komt van het album Love to Love You Baby uit 1975. Heeft men gekozen voor, dus ja, nou ja, ik ga zeggen, het geluid wat misschien kunt horen als er heel erg liefgehebt wordt in een slaapkamer of zo. En dan hou ik er verder over op. Wat nog wel belangrijk is om te weten, Donna Summer zelf, later in haar carrière bekeerde zichzelf, werd gelovig en heeft vanaf dat moment eigenlijk altijd mijlenver afstand genomen van het nummer. Maar het was wel haar doorbraak. En dat lijkt me overigens best wel ingewikkeld, Marcel. Als je aan de ene kant een nummer hebt waarvan iedereen die komt zegt, het moet.
1: Ja.
0: Je moet hem wel, want dit is het nummer waarvoor we komen. En dat je zelf zegt, ik wil er eigenlijk niet meer aan herinnerd worden.
1: Ja, dat is wel heel raar.
0: Donna Summer, volgende ruim 16 minuten. Love to love you baby. Geniet.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in mens en muziek.

0: that mother down. This is Disco Inferno. The Tramps. Uit 1976. Toen was ik 10.
1: Wow.
0: Zit ik me ineens te bedenken. Ja, lieve luisteraars, toen wij de disco-uitzending maakten, en dat was ongeveer eind februari, dat was die samenwerking met de mannen van Dance X, oftewel, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, een appendix-uitzending. Toen heb ik het u beloofd, de volledige versie van Disco Inferno. Die zou ik draaien bij de long versions in de zomer. Ik beschouw die belofte als ingelost.
1: Check.
0: Afvinken. Ja. En nu we dan toch eventjes bezig zijn, Marcel. Hoe luister jij naar lang muziek die lang duurt? Een lang nummer. Is dat iets wat je vooral op de achtergrond... kun jij je maar kort concentreren? Dus zit het er, of kun je echt gewoon zeggen van... nou, dit nummer duurt 20 minuten. Daar ga ik eens even lekker voor zitten.
1: Nou, daar wil ik wel voor gaan zitten. Zeker als het je aangrijpt. Of het heeft herinneringen aan vroeger. Of het doet iets met je. Ja.
0: Ja, ik heb dat dus. Ik kan dus echt gewoon met de koptelefoon
1: op. Ja, dat.
0: Ik vind dat wel vooral. Hè, dan moet het echt met de koptelefoon op. Maar met name die progressieve dingen. Hè, zoals Tubular Bells of zo. Ja, daar ga ik dan echt even voor zitten.
1: Ja, dan moet je op zolder gaan zitten. En dan moet je niet te veel afleiding hebben van je omgeving. Alleen zitten eigenlijk in een lekkere stoel. Speakerbox op de goede positie. Ja.
0: En genieten.
1: Misschien een glas wijn erbij of een biertje erbij. En dan,
0: dat mag allemaal. Ja. Maar dit is ook een beetje het gevoel wat jij nu beschrijft. Wat ik eigenlijk hoop deze hele zomer, deze hele maand juli, met die long versions uitzendingen, een beetje bij de luisteraar neer te leggen.
1: Ja.
0: En dan neem ik aan dat je misschien niet op zolder zit, want daar is het misschien in juli wel te
1: voor
0: heet.
1: Voor de caravan.
0: Maar dan voor de caravan of lekker buiten in de tuin. Koptelefoontje op en dan lekker luisteren naar deze prachtige
1: dit
0: muziek.
1: Dit moet toch inspiratie zijn voor mensen om verder door te gaan met luisteren.
0: En je hoort hetzelfde op de radio en dat daarom doen wij het. Lieve luisteraars, ik heb deze uitzending Pop en Soul genoemd. En dat betekent dat we popmuziek ook even apart de ruimte moeten geven, vind ik. Het volgende nummer is van Don McLean en je hoort hem zelden tot nooit volledig op de radio. Het dichtst bij die complete versie van hem komt misschien nog wel de cover die Madonna ooit ervan gemaakt heeft. Maar die is weer eigenlijk tenenkrommend om te draaien. Dat vond ik een beetje lastig. Dus ik vind vanavond een mooie kans om dat allemaal eens even recht te zetten. En dat nummer van Don McLean, American Pie, in zijn totaliteit, zoals je hem eigenlijk altijd moet luisteren, te draaien in de long versions. Dus hier is die, Don McLean met American Pie.

0: Don McLean, American Pie. En ik weet 100% zeker dat alle mannen en vrouwen van mijn generatie hebben dit mee zitten zingen. Want dat is gewoon... Ja. Ik zei net tegen jou, terwijl het nummer draaide, zo vaak op kampvuurtjes is dit nummer gespeeld op een gitaartje door iemand. Ja, dit, inmiddels ken je die tekst gewoon helemaal uit je hoofd. Het blijft een fantastisch... Het is een klassieker, vind ik gewoon.
1: Ja, dat zeker.
0: Nou, lieve luisteraars, ik noemde hem al in het vorige uur, Isaac Hayes. Met zijn album Hot Buttered Soul, opgenomen voor Stax Records, ontketende hij een ware revolutie in de soulmuziek. Want ineens hoefde een hitsingle niet meer op je plaat te staan van 2 minuten nog wat voor de top nog wat. Maar je kon muziek gewoon je laten meevoeren naar waar je wilde, voor zo lang als je wilde. En daarin was hij echt, echt een van de pioniers om dat soort albums te maken. In ieder geval op soulgebied. Want met name in de progressieve rock en de elektronische muziek was dat al lang en breed een ding. Maar de soul dacht nog heel erg in het hit single format. En dat heeft hij eigenlijk een beetje doorbroken. Waardoor we ook weer zo'n uitzending als deze konden maken vandaag. Van dat album Hot Buttered Soul uit 1969 is hier Isaac Hayes voor de komende 12 minuten met Walk On By.

0: Nee, u zit niet te luisteren naar jazz. Hoe heet het jazzprogramma ook alweer?
1: Jazz Spectrum.
0: Nee, u zit niet te luisteren naar Jazz Spectrum, maar gewoon naar Appassionata, de Long Versions. Maar hij had erin gekund, hè?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Kijk, ik vraag het aan de kenner, want Marcel draait ook...
1: Ik schuif ook bij... jazz. En drie verschillende presentatoren, maar drie verschillende smaken. Maar dit past daar goed,
0: dit
1: goed
0: had,
1: in.
0: Ja, als ja. Jij, nou, is een mooie tip. Als je nou nog eens een keertje daar de boel moet, alleen moet draaien, dan doe je deze. Dan ben je gewoon alvast 11 minuten... heb je dan alvast gewoon klaar, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Randy Crawford hoorde je en de Crusaders met Streetlife. En ik vraag me af hoeveel van jullie thuis altijd gedacht hebben dat dat gewoon een kort singeltje was. En er nu achter zijn gekomen dat het gewoon een nummer van 11 minuten en 18 seconden is.
1: Ja, bijzonder. Ja. Ja. Een heerlijk nummer om naar te luisteren.
0: Lekker, laid back ook, hè? Ja. En met dat vorige nummer erbij, waarbij je zei vanuit, dit kost, jij zei halverwege, het kost me iets meer moeite om me te blijven concentreren. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, als je gewoon lekker met je drankje lekker buiten zit en dat het een ontzettend relaxte wegmijmeren is.
1: Het zijn gewoon allemaal heerlijke nummers, die lange nummers.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En lekker makkelijk ook om te schuiven.
1: Moeilijk om wakker te blijven. Oh, nee. om alert te blijven dat je iets anders moet doen.
0: Ja. Ja. Nee. Dit was de doorbraak van Randy Crawford. En die kwam dus niet op een singeltje van 3 minuten, maar op een samenwerking met The Crusaders. Wat toen nog een aparte band was. En daarna zijn ze samengegaan als Randy Crawford en The Crusaders. Totdat op een gegeven moment het alleen maar Randy Crawford wordt vanwege haar beroemdheid. En The Crusaders bedachten, dan gaan wij ook weer gewoon solo aan de gang. En zijn ze op en af met elkaar weer platen gaan maken. Maar vooral Randy Crawford vanaf dat moment alleen. Lieve luisteraars. Dan zijn we alweer gewoon aan het eind. Het was een uitzending met niet veel nummers. Maar oh, wat waren ze prachtig.
1: Nummers die gewoon zo gedraaid moesten worden.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En dat is wat we deze hele zomer doen, lieve luisteraars. Ik wil eerst... Marcel, bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: Het was de eerste, terwijl het eigenlijk de derde is. Dat hebben we aan het begin uitgelegd.
1: Dit begrijpen de luisteraars
0: niet. Nee, spoel maar even terug, zeg ik dan. We hebben het aan het begin uitgelegd. We zitten er weer in, hè?
1: Absoluut.
0: Dus we gaan er nog een paar opnemen. En u hoeft alleen maar te luisteren thuis. Hoe makkelijk is dat? Maar bedankt voor de opofferen van je vrije tijd, zodat we deze konden vooraf opnemen. Volgende week, lieve luisteraars, duiken we met de Long Versions in het fenomeen nederpop. Jazeker, epische nummers, gewoon gemaakt in Nederland en zelfs ook in het Nederlands. Tot die tijd zeg ik pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met Prince, de absolute koning van de popmuziek. Die zich zelden liet beperken door de wet van de singleduur. Als Prince in zijn hoofd had dat iets lang moest duren, dan duurde het ook gewoon lang. En dan kon je hem niet aan zijn hoofd brengen dat er een single edit van gemaakt moest worden. Zo zat de beste man gewoon niet in elkaar. Nou hebben we natuurlijk bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is Purple Rain bijvoorbeeld. He, met dat ongelooflijk mooie uitgesponnen eind met een prachtige solo erin. Maar die heb ik al een keertje gedraaid in een van de andere Long Versions uitzendingen. Dus ging ik op zoek naar iets anders. En ik vond een heel prachtig nummer, waar overigens wel een single edit van bestaat, maar we draaien hem helemaal nu. Van het album The Gold Experience uit 1995 is hier Prince met het prachtige nummer Gold.

0: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend met van alles door elkaar. En daartussendoor ook nog een aantal leuke rubrieken met wat wetenswaardigheden of bijzonderheden. U kunt het komende uur gaan horen, dus welkom. We zitten helemaal in de zomer, dus wat is er dan beter dan het draaien van Brainbox en Summertime?

het was toch leuk uit 1964. Do What Did He van Manfred Mann. Ja, en dan naar 1973. Een plaats die niet verder dan de tipparade kwam, maar door een aantal andere hitnoteringen ook wel heel bekend. Harold Melvin en de Blue Notes met The Love I Lost, Part 1.

Ja, liefde doet pijn, maar je mist ook heel veel als je nooit liefde ervaart. Dus ja, dat is altijd weer het probleem waar mensen voor staan. In vroeger en ook in deze tijden, dat was Gene Pitney. We zijn toe aan de rubriek onbekend van bekend, want Robert Long, eigenlijk heet hij Bob Leverman, was zeker een bekend Nederlands zanger. Als onderdeel van bijvoorbeeld Unit Gloria en later solo met zijn Nederlandse talige projecten. De LP Vroeger of Later, die 100 weken in de LP-lijst stond. Maar in 1966 kwam hij met de band The A1s uit met een single. Ze maakten er maar één samen. Dat is It Takes Time. Kort daarna trad hij toe tot de band Gloria, het latere Unit Gloria. Maar ook bij deze plaat hoor je al duidelijk het karakteristieke stemgeluid van Robert Long.

Song, Song Blue van wie anders dan Neil Diamond. Wat is dat toch wel een lekkere plaat. Een plaat nu uit 1964 naar een plek gaan we dan waar we met z'n allen wel willen zijn met dit weer. Lekker aan het strand, hoewel goed insmeren lieve mensen en onder die parasol. Want wat sommige maloten je ook willen doen geloven. Het is toch echt beter om je in te smeren met factor 50 dan om huidkanker te krijgen. On the beach, dit is Cliff Richard.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

0: Dat was een hartstikke mooie plaat van de band America. A Horse With No Name. En dan ook nog een groot hit. We zijn toe aan de jingle van de week. Een van de meest kenmerkende radiomensen uit de jaren 60 en 70 was toch wel Willem van Kooten, dan de alias Joost den Draaier. Er is zelfs een rotonde naar hem vernoemd op het Mediapark in Hilversum. Het gebruik van taal was hem niet vreemd en de meest mooie kronkels maakte hij ervan. Zoals deze jingle ook, your host at the Dutch Coast, u draaiert Joost.
1: Draait Joost met de most at the Dutch Coast on the station where it's all happening. Bana and to just for you.
0: Herkenbaar is een Radio Veronica jingle. Zijn tune, die hij ook later bij Noordzee en op Hilversum 3 nog heeft gebruikt, is een plaatje van Kokomo, Asia Minor.

0: Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.
1: Want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

De Contours met uit 1962 en Do You Love Me met zo'n 30 seconden voor het einde van de plaat. De instinker dat je denkt, oh hij is klaar. Maar nee hoor, nou ja, als je het plaatje wat beter kent, dan reken je ermee. Het nummer Yellow River was in 1970 een mooie top 40 notering voor de band Christy. En ze kwamen daarmee tot de vierde plaats. Het werd later gecoverd door The Middle of the Road. Die versie gaat u horen.

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

0: kwam uit Amsterdam. De zanger was Wally Tax. We hebben het natuurlijk over The Outsiders. En dit was een van hun grotere hits, Touch.
1: Uit den Adem Platenbak van uw presentator.
0: Ja, het moet ergens halverwege de jaren 70 geweest zijn dat ik bij mijn platenwinkel destijds in Uithoren, het discocentrum, een LP vond van The Byrds, Father Along. Het bleek later de laatste reguliere LP-opname van deze band te zijn geweest. Een van de nummers die erop staat, die spreekt mij in deze dagen weer extra aan. En ja, het gaat over een hond en de avonturen die je met zo'n dier beleeft. En dat zo'n dier ook aan zijn eind komt bij Bugler, wel op een heel bijzonder vervelende wijze. Maar het kan ook anders, heb ik afgelopen week helaas moeten ervaren. Dit zijn The Byrds met Bugler.

Uit Volendam kwamen niet alleen de Cats en BZN Mark deze band, de formatie Leftside. Ze hadden wat aardig wat hitjes en dit was hun grootste, een nummer 17 notering in 1973. Like a Locomotion. Wonderful World, Beautiful People. Dit is...

van het originele Island vinyl. Dat was Wonderful World, Beautiful People van Jimmy Cliff. Waarmee we bijna aan het einde gekomen zijn van dit uur Muziekmuseum op uw station. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma of uw idee voor september insturen? Stuur een mailtje naar wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Het is een leuke plaat om je af te sluiten in de week van de 14 juillet, oftewel de Nationale Franse Feestdag. Een plaat waarmee ze ook nog hoge ogen scoorden op het Eurovisie Songfestival ooit. Dit is Franscal met Poupée du Cirque, Poupée du Son. Graag tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz Spectrum live op dinsdag. Techniek doet Marcel Moorman, samenstelling en presentatie Bea Koops. We beginnen dit uur met componist en muzikant Bill Lawrence. Een track van het album The North Sea Jazz Festival 2016, Medlen.

Oh, dat was weer echt genieten, vind ik. Je hoorde Lonely Lady van Stan Getz. En het nummer staat op het album The Final Concert Recording. En ik zal je iets vertellen over de bezetting. Stan Getz, tenorsax, Kenny Barron, piano. Eddie Del Barrio, synthesizer. Alex Blake, bass. En Terry Lyne Carrington op drums. En nu de Britse zangeres met Franse roots, Stacey Kent. Raconte-moi.

I Surrender Dear. Je hoorde pianist Thelonious Monk. En nu een muzikant die een link naar Thelonious Monk heeft. Joshua Redman. Hij won namelijk in 1991 de Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition. Hele mond vol. Nadat hij deze prijs had gewonnen, is hij zich volledig gaan richten op zijn muzikale carrière. En hij is een van de meest prominente vertegenwoordigers van de neo-bop in de hedendaagse jazz. Zijn drie bandgenoten, pianist Brad Meldau, bassist Christian McBride en drummer Brian Blade, groeiden uit tot bandleiders en behoorden tot de top van de hedendaagse jazz met hun eigen ensembles. Samen spelen ze het nummer Right Back Round Again.

Right Back Round Again. Joshua Redman op tenor sax, Brett Meldau piano, Christian McBride bas en Brian Blade drums. En persoonlijk vind ik dit dus fantastisch. En een zanger-performer waar ik ook weg van ben is Sven Ratske. Jaren geleden heb ik hem geïnterviewd. Hij trad toen op in de Junus of Wageningen. En ik hoop dat hij, als de theaters weer open mogen, weer eens in de buurt komt optreden. Zijn optredens zijn boeiend met een mix van muziekstijlen. Voor me ligt het album Songs in a Cabaret uit 2013. Luister naar Lone Star Cabaret.

The Secrets Between the Shadow and the Soul. Dat is de albumtitel van de cd met saxofonist Brentford Marsalis. Pianist Joey Calderazzo, bassist Eric Reeves en drummer Justin Faulkner. En wij lieten je de track Dance of the Evil Toys horen. Nou, dat was echt kwaad speelgoed wat je hoorde. Het was één chaos, tenminste voor het oor, maar... Er zat ontzettend veel verdieping in het nummer. We gaan weer naar een vocaal nummer. Autumn Nocturne, Denise Jenna.

Say It Over and Over Again. Je luisterde naar John Coltrane, tenor sax, McCoy Tyner piano, Jimmy Garrison bas en Elvin Jones op drums. Een crooner is een zanger die een ontspannen en intieme houding heeft en zingt met een zachte, lage stem. Vaak zijn de teksten wat sentimenteel. Het Engelse werkwoord is to croon en dat betekent kreunen. Aldus Wikipedia. In ons land heeft sinds een tijdje een eigen crooner, Dennis van Aarsen. Luister naar Strawberry Moon.

Dennis van Aarsen. We zijn weer aan het eind van Jazz Spectrum en we gaan er zo uit met saxofonist Ike Kiebeck. Maar eerst wil ik Marcel Moorman bedanken voor de techniek. En we hadden een gasttechnicus, Bob Kosso van Radio Renen. Het was erg leuk zo met z'n allen achter het glas. Kunnen af en toe nog eens zwaaien. In de volgende aflevering zit hier collega Frits Verhoef en mijn naam is Bea Koops. Graag tot de volgende keer.

0: 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

Ik voelde onrust, onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat ik kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land dat

0: Soleil met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek